0: Ons begin in die George omgeving inkom het van die wildernisse kant af, by wildernis self uit besig is, en daar nou Map of Africa net soos jy wil bult opkom na Victoria Baai se kant, maar besig, Nysna weg is besig van Madiba Drive af reg deur. Voorbij Edwins by die golfbaan wat jy weer gaan sit, lyk nog redelijk goed daaronder by Hope York in die R102 so groot cirkel. By die lughawe voorbij is het vry vloeiend groot brak, besig voor die dekke voorbij, klein brak vry vloeiend, en dan in Mossel Baai se ekel vanaf Dadde Baai se kant af. Dan by die aansluiting, wat zwaar verkeer dra, daarna lyk het redelijk vry vloeiend, en op die R102 daar voorbij Hartenbos wat het besig is, so ook daar by voorbaai verby. Dan kyk ons net vinnig daar by die WhatsApp boodskappe, daar het een ingekom, hulle sê, broken down vehicle out in Iqua Pass, in the direction of George, it is dark in color, with a trailer, no hazards or a triangle, accident hazard. Vehicle is standing before you get to the first lookout point. So wees maar versigtig daar op jou Tinikwa pas.
1: 24/7 SFM.

0: Marie strijde om, lekker man, lekker, 12:00 PM, fluit, fluit, my story is uit, ek het nog vir jou nuus op die uur om 3:00, jy hef jouself een lieflike donderdagmiddag verder, bye bye.
1: SFM, volgoed muziek.

0: vir voetgangers en wees bedag op fietsryers. Wees geduldig asseblief by kruispaaie. Moegheid is gevaarlik, rus eerder as om aan te hou ry. Alkohol en bestuur meng nooit. Kies 'n nugter bestuurder of alternatiewe vervoer. En onthou, jou keuses beïnvloed nie net jou lewe nie, maar ook die van ander.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/

0: opneis na, draai ek af, nou kan ek kwaap pas, teen die berg, dis erg, graaf, ruin het le nog ver.
1: Neisna, 90.1 SFM.

sit haar blaas op een kant van my kom skuil sodat meer kon sien van haar sexy lyf. Sy het onder haar wimpers in my deur geloer, vir my stukkies vrugte met haar hand gevoer. Sy het sagkies oor die rondes van haar boutjies gevryf. Jy verblei my met die kurwes van jou lyf.

Byron Keno met Simply Alive. Nou, daar stuit vir nog so een lekker enetjie voor die 5 uur nuus. Ons luister na Marie Bosman met Hou Vas.

0: Goeienaand en welkom, dis donderdag, is net na 6, my naam is Corey en ek keier saam met jou tot en met 9 uur vanavond, het is in 6 en 7, vat ons net lekker rustig, en het is in 7 en 9, verskuif uit oor, verskuif onderwerpe, waar ons bezig is met 'n tydkapsule segment, ons is bezig om terugbeweeg so oor jare, en net te kyk na allerhande snaakse interessante, wat nie het weet, maar interessante geskiedkundige gebeurtenisse, tot ons op datum is met al daardie gebeurtenisse. Maar nou, terug na musiek. Hier is Rieke Snel met Sak en Pak.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Armand Hofmeyer met partytjie slaper, Alpiet Pompies voor dit met waar wy wat wou en Walker Hayes met Fancy Like. Hier is New Hero met Not Enough. 104.5

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: Jou nommer 1 stasie.
2: Kus langs 1 in die Oudtshoorn omgewing.

0: So is Caroline van Jaarsveld met WHO Score. Volgende gaan ons luister na Elandry met Binne en Buite. En onthou net na 7. Verskeie feite oor verskeie onderwerpe.
1: SFM, vol goed musiek.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfm.co.za.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za.

0: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
1: Musiek op sy beste, net hier op